vertrouwen, dat is link met een website. In het begin kan een plaatje perfect zijn. Tot je gaten ziet, ze confronteert en ze dan weg zijn. Een loner in de menigte, dat is echt mij. Emotie uiten, dat is groots en je kent mij. Althans, dat is wat je denkt wanneer je Android. Je hebt geen idee van wat er achter de scherm blijkt. Die onzekere dagen en die onnodige tranen. Moeten wachten tot de schip strandt, maar niet weten waar we varen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaal installateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: met Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: young.
1: Playtime's over, kid.
2: I never play.

stemmen ze voort. Dat is voor verkozen overgooid. De stempers is het grootste volk van ons. Als toen ze nooit meer moest, stem ze voort.

0: Zandvoort.
1: Stem ze voort.
0: Stem ze voort.
1: Stem ze voort.
0: En als ze allemaal voort ben, dan is een dia's mat. En dan kan de vriezen in. Wij houden door onze zin. En als wie het niks vindt, stem ze voort.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

verschijnt, denkst toe dat ik zo oerdom ben en dat ik Tina nooit ken. Mami wicht, en zes toe, er wiet noost.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Boven Groningen in het pittoreske dorp Winsum vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik werd wakker op een doodnormale dag. Moest iets ophalen, afmaken. Verder zat ik in gedachten bij de serie die ik keek. Het plannen van vakantie bij de toets die ik had. Stiekem drinken in het park en bij jou. Ik was boos, want je voerde me op. Wilde naar vrienden, had geen tijd om te horen hoe het hoort. Dus toen je ging, zei ik gehaast gedag en liep ik door. Een paar uur later ging die telefoon. Ik vergat de wereld vergat mij. De pijn die ik toen voelde, die kent geen tijd. Jaren later, zou zoveel willen zeggen en geven. En echt, had ik het maar geweten.

Elke dag denk ik aan hoe goed je was. Aan het feit dat ik dankzij jou nooit zorgen had. En één ding dat ik die middag heb geleerd. Iedereen die gaat, alleen je weet nog niet wanneer, maar voor de zekerheid. In de naam van delen van geluk, toon je dankbaarheid en maak je geen seconde druk om zaken als ambitie, zaken als salaris, familie, vrienden, die support, dat is je baan.

mensen die het duwen dus. Vertrouw me als ik zeg, zet hem even langs de weg. Stop even met die race en kijk naar wie je hebt. Je was alles voor me en nu ben je weg. Had ik het maar gezegd.

kijken. Ik had nog één woord nodig voor je einde. Had ik het maar gezegd, maar die kans ga ik niet krijgen. Dus zeg ik het maar nu, voor het geval je mee kan kijken. Als ik had geweten

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

We hebben een hele tijd geleden een nummer in het Nederlands geschreven. Het zal zo eind 20, begin 30 jaar geweest zijn dat we dit schreven. Toen heette het Hey Jij Daar. Maar toen kreeg je aan het eind van de 40er jaren... aan het eind van de 40er jaren kreeg je zo'n Groninger Welle. Dan moet je alles in het Gronings vertalen. En dat moet vanavond natuurlijk helemaal, deze Groninger versie. We hebben hem een romantische Groninger titel meegegeven, namelijk Hey Doe.

0: Vanessa Schengel ook.
1: Aha. Hey, doe.
0: Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha.
1: Maar het geeft me niet verschil, want het scheelt met de mooiste nooit.
0: Aha. Hey, doe. Vanessa, dikke kut.
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat ben je daar voor spruit?
1: Aha. Maar het geeft me niet verschil, want het scheelt met

0: Hey, doe. En zijn kop als een envelop.
1: Aha. Maar wat geeft me niks verschil, want het scheelt met een mooie slide.
0: Aha.
2: Hey, doe. Maar deze kromme poot.
1: Aha.
0: Hey, doe. En die noor zit ook kloot.
1: Aha.

0: Morag, Dean Bergs nooit schooit. Ja. Ah. Want Jamie niks verschil, want schil met hem oorzen nooit. Aha. Hey Doe, wat is kont je al bruid? Aha. Hey Doe, zo'n bril stond je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Want Jamie niks verschil, want schil met hem oorzen nooit. Aha. Hey Doe,
2: even een wild gebit?
0: Aha.
3: Hey, kijk dan.
0: Hey Doe, doe echt niet kom ook nooit meer.
1: Nee.
0: Aha. Want geef me niks verschil, want schild met een mooie zonheid. Aha. Leed, geef me niks verschil, want schild met een mooie zonheid. Aha.
1: Hartstikke bedankt. Yeah.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van
2: een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 1,7 miljoen niet kon betalen. Dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Show.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Boven Groningen, het pittoreske Wind, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen, met Marianne.
6: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Op het Hoge Land. Hoogland.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
3: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
1: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het commissariaat voor de media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. TechnischExpertJansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor...
3: Het migratiepact eraan. Hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren, alleen in Ter Apel dus.
1: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
4: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: Er zijn al wetten om daar wat aan.
0: Omroep het Hoge Land.
5: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen, met Marianne.
6: Technisch expert Jansen.nl.
8: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
9: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, nummer 1.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

omhoog. Je kan niet fokken met mijn brood, want dat wordt je dood. Hou die cirkel van je klein en dan word je groot. Jongens zijn vandaag de shit, maar gaan toch weer broke. Ik heb nog steeds mijn eer, want die fokt de show. Je wordt er niet gebokst, maar je wordt gestoot. Spijt van velen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Zalig.
1: Gaan we in de pakken! Gaan we!

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30 rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

de bok, nou steun hij krijgt voor me kop. Opa is een goud voorzichtig en wordt nooit al te gaal. Hij stelt jong van bok door dreum, hou ik om zang blauw.

lachen als een bok die op kroonvisite is. Als die boy in doodse wiet gewoon zit, bokt er wel goud in. Alle bokken stieven hoorn, schot niet min nooit zin.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf anderhalf jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Yeah. Woo! On the man! On the man! Wee, wee! Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betaald, dus wat is er aan de hand? Whoop!

go. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dat kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen.

fel. Vrije handen, vogelvrij, ritselen, woep, ik hoop het uit. Vrije handen, vogelvrij, ritselen, woep, ik hoop het uit. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodrooster aan. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Druk je dit ding naar beneden. Laat je hem 1-2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog. Is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even. Ik laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter. Kom ik hier weer terug. Is hij van jou? €5. Oké? Okay?

0: bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Mariana.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, nummer 1.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

side.

Vlak, de lucht bewolkt, althans in het algemeen. Eenkoppig mensenras bevolkt het afgegraven veen. En wat betreft de nijverheid in deze barre streek, ik hoop niet dat u mij verwijt dat ik vrijmoedig spreek. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Gewoonlijk in de schuur, maar bij mooi weer op het gazon.

In Oost-Groningen eens met de mensen praat. In hun bescheiden woningen of anders maar op straat. Dan onderkent u gauw genoeg hoe men hier leeft en leidt. Hoe men bijvoorbeeld 's morgens vroeg gezamenlijk ontbijt. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. In hard gebakken reepjes of gesnipperd in bouillon. Het kon geen kwaad als u zich daar eens even op bezon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Hier geldt een zedenleer waaraan men grote waarde hecht. En wie een misstap heeft begaan, wordt onverwijld berecht. Dat gaat

de allerbeste bron. Maar ook bedrijft men spel en sport, begrijp me niet verkeerd. Het kan erg leuk zijn en er wordt vrij veel gemusiceerd. Dat gaat met stroom.

allerbeste bron. Het is verder nuttig dat u weet in welk eenvol ornaat men daar nog altijd wordt gekleed wanneer men trouwen gaat. Dat gaat met strookarton, dat gaat met strook.

allerbeste bron. Soms wordt er in het veengebied een eeuwfeest aangericht, waarbij dan iedereen geniet een kostelijk gezicht. Dat gaat met

0: Thank you.
1: Breakdown after the first thing. Breakdown after the first solo. Breakdown right after the first solo.
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Marianne. TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Songs and Stories. Met Dick Stompels.
8: Ladies and gentlemen, good evening and welcome to tonight's entertainment.
9: 5, 4, 3, 2, 1.

0: Goedenavond en welkom bij Songs and Stories. Het programma dat muziek en verhalen samenbrengt hier bij Omroep het Hoogeland. Vanavond tot 8 uur staat één thema centraal dat voor mij deze keer dichterbij komt dan anders. Verhuizen. Verhuizen kan van alles betekenen. Een nieuw begin, een andere straat, een ander uitzicht uit het raam. Dozen inpakken, kasten leegmaken, beslissen wat meegaat en wat achterblijft. Soms kies je ervoor zelf voor, soms kiest het leven. Of in dit geval de woningbouw. Een beetje voor jou. Deze zomer ga, of beter gezegd, moet ik verhuizen. Mijn woning en eigenlijk de hele wijk wordt gesloopt en daarna opnieuw opgebouwd. 2 jaar lang woon ik in een wisselwoning om daarna weer terug te keren. En dat is een vreemd idee. Je neemt afscheid van een plek die vertrouwd is, terwijl je weet dat het afscheid niet helemaal definitief is. Je gaat weg, maar ook weer naar huis. Alleen staat dat huis er straks anders bij. En precies daar zit de dubbele lading van verhuizen. In ieder geval van deze verhuizing. Het is praktisch. Regelen, sjouwen, sleutels, dozen, adressen wijzigen. Maar het is ook emotioneel. Want een huis is meer dan muren en een dak. Het is de plek van dagelijkse gewoontes, herinneringen, buren, geluiden, seizoenen en uitzicht. Ja, vanavond hoor je songs over vertrekken en thuiskomen. Over huizen die te koop staan, over onderweg zijn, opnieuw beginnen. Je oude buurt, een eigen huis en de weg terug naar huis. Soms licht en vrolijk, soms met een brok in de keel. En soms met precies die mengeling van weemoed en vooruitkijken die bij verhuizen hoort. Dus pak een denkbeeldige verhuisdoos, zet de radio aan en reis de komende 2 uur met me mee van huis naar huis. Dit is Songs and Stories, hier bij Omroep het Hoogeland.
1: Let the show begin.

Ja, dit is een nummer best wel met een geschiedenis. Het is een prachtig nummer, een Nederlandse nummer. Of nee, niet helemaal een Nederlandse nummer. Van een Nederlandse band, Lucifer. Met onder andere Margriet Eshuis. En achter de drumstel, ja, daar hoorde je... Ja, misschien heb je niet gehoord, ik had het niet gehoord. Ik lees het gewoon maar. Henny Huisman, die was de drummer. Peter Schoonhoven die ging ooit een keer naar Amerika en die ontmoette onder andere Gloria Sklerov en Harry Lloyd. En een van de twee, die Sklerov, die speelde dit nummer voor op piano en hij vond het meteen een fantastisch nummer. Hij liet het ook horen aan Frank Jansen van plaatsenmaatschappij Bovema. En dat is eigenlijk weer de ontdekker van Lucifer. En hij schakelde Hans Vermeulen in en zo is het balletje beginnen te rollen. Uiteindelijk zijn ze de studio ingedoken. Dus onder andere Hans Vermeulen, die speelt zelf mee op gitaar. Henny Huisman als drummer. Shell Schellekens, ja, dat zijn namen. Die zullen de oudere luisteraars nog wel wat doen. Een belletje rinkelen. En dan had je Diana Marshall en Jodie Piper als backing ground vocals. Prachtig nummer. Dit House for Sale. En ik begon mijn uitzending met een heerlijk nummer. Als je het over verhuizen hebt. You're Moving Out Today van Carol Bayer Sager. Zij heeft het nummer niet geschreven. Maar dat nummer is geschreven. Ze heeft het wel geschreven. Maar samen met Bruce Roberts en Bette Midler. Ja, en Bette Midler die had het al wel eens live gezongen uitgebracht. Maar had het nog nooit op single uitgebracht. En deze Carol Bayer Slager, die deed dat wel. En zo werden de nummer met hele leuke dingen die je mee zou nemen op je verhuizing. Zo, pack up your rubber duck. I'd like to wish you luck. Your map of Mozambique, your waterbed that leaks en tal van andere zaken. Ja, die meegenomen worden. Die Carol Bayer Sager. Ja, misschien een one-hit wonder. Ze heeft zelf nooit weer een hit gehad. Maar het is wel een dame die wereldhits geschreven heeft. Voor tal van andere artiesten. Onder andere het nummer That's What Friends Are For van Dionne Warwick en Elton John. Groovy Kind of Love van Phil Collins. En Nobody Does It Better. James Bond thema, gezongen door Carly Simon. En ik ga verder. Ik ga weer verhuizen, bewegen. Vooruit, moving, supergrass.

0: Ja, met dit nummer Moving van Supergrass. Ja, dan gaan we de melancholie van Lucifer een beetje achter ons laten. En hebben we geluisterd naar toch wel absolute topklasse van de Britpop. Veel mensen kennen Supergrass vooral van hun hyperactieve tienerhit All Right. Maar met Moving lieten ze horen dat ze volwassen waren geworden. Het is een melancholische, maar stuwende song die perfect past bij de sfeer van eind jaren 90. En dan heb ik hulp nodig.
1: What do you want to hear at Songs and Stories? The original or the cover?
0: Ja, ik heb weer met dit thema. Er was iemand en dat was ene Lucas. Ja, natuurlijk niet ene Lucas. Lucas, hij woont ook in Drenthe in de wijk. En hij heeft een lijstje. Hij stuurt altijd een lijst. Eén keer een lange lijst, andere keer iets korter. Maar wel altijd een goede treffende lijst. En daarop stond ook dit nummer. Nee, dit nummer. Ja, Hit the Road Jacket, dat nummer ga ik het volgende uur helemaal draaien. En dit is de uitvoering, het origineel van Ray Charles. Hij wordt door een woedende vrouw de deur uitgeschopt omdat hij geen cent meer te makken heeft. Ray Charles die bracht het uit in 1961, maar in 1975 namen de Canadese Stampeders het nummer ook op in een wel heel bekend geworden uitvoering. Ja, dit is een prachtige cover van we horen Wolfman Jack natuurlijk. De Stampeders. Welke uitvoering wil je straks in het volgende uur? Dus ergens tussen 7:15 en 7:15. Zal een nummer dan voorbij komen? Ga jij voor het origineel van Ray Charles? Laat het dan weten via 0613928528. Of ga je voor deze heerlijke poppy uitvoering van de Stampeders? Stuur dan Stampeders naar 0613928528. Ja, de lijnen staan open, zoals ze dat dan altijd bij televisie noemen, daar je kunt stemmen. Maar voordat we zover zijn, gaan we eerst naar een heerlijk nummer. Een ultieme lofzang op het toeren is het eigenlijk. Maar er zijn mensen, dit is pas mijn, volgens mij zevende keer dat ik ga verhuizen in mijn leven. Er zijn mensen die wel 20, 30 keer verhuizen in hun leven. Eerst een paar keer met hun ouders en dan hebben ze smaak te pakken. Doen ze het zelf ook. Maar dat terzijde. Maar dan ben je best wel on the road again als je dan op stap bent. En wie kan dat beter vertalen dan ene Mr. Willie Nelson. Hij zat in een vliegtuig met onder andere Sidney Pollack. En hij had net getekend voor de hoofdrol in de film Honeysuckle Rose. En toen vroeg deze Sidney Pollack hem: hey, heb je ook een nummer voor dit nummer wat erover gaat? Dat je constant onderweg bent. En Willie zei, bedoel je zoiets? On the road again. I can't wait to get on the road again. Pollack zei, dat is hem. Perfect, geweldig. Hoe is de melodie? Dat hoor je morgen wel, zei Willie. Dat zie je in de studio wel. Hij had geen papier bij zich. Hij pakte een kotzakje en daar krabbelde hij snel de tekst op van dit legendarisch geworden nummer. Hier is die, Willie Nelson. On the road again.

0: Ja, een live uitvoering van het prachtige On the Road Again van Mr. Willie Nelson. En voor het volgende nummer gaan we een stukje verder terug in de tijd.
1: 1967.
0: Ja, 1967. Het waren de gloriejaren van de Beatles. En die hebben ook een nummer gemaakt, ja, wat er zeker niet mag ontbreken als het thema verhuizen is. Het is niet echt een verhuizing wat ze doet, maar dit nummer, She's Leaving Home, ja, dat gaat over een meisje wat midden in het huis, of midden in de nacht van huis was weggelopen. Haar vader zei, ik begrijp er niks van. Ze heeft alles wat haar hartje begeert. Ze heeft een auto overgegeven naar alle vrijheid en... Dat inspireerde Paul McCartney direct tot de iconische zin uit het nummer She's leaving home after living alone for so many years.

0: Ja, het prachtige She's Leaving Home van de Beatles.
1: Gaspedaal. Van welk nummer ga jij harder rijden?
0: Ja, dit volgende nummer. Ja, het is een beetje zitten tussen. En ik ga er niet echt harder van rijden. Ik ga er ook niet van stilstaan. Maar het is wel een nummer. Ja, het wordt zelfs over gezongen. Over de auto in een nummer. En ik zingers van voor naar achter zing ik het mee. Het was een van mijn eerste kennismakingen met mijn grootste muzikale held Bruce Springsteen in 1984-85. In die tijd kwam dat nummer uit. En het is het prachtige My Hometown. En wat heeft dat met het thema verhuizen te maken, vraag je misschien af. Het gaat erover, op een gegeven ogenblik, in dat stadje. Het was een hele grote fabriek, een grote werkgever. Dat was de A&M Caragusian tapijtfabriek in Freehold. Die ging dicht en toen ging het hard achteruit met het stadje. Er was geen werk meer. Een groot deel van de mensen werkte in die fabriek. Dan op de duur, als je geen geld hebt, geen werk hebt, dan heb je geen geld. En als je geen geld hebt, dan moet je huis uit. Dan moet je ook verkassen. En dat is mijn link met verhuizen. Dus het is wel even weer tijd voor
2: Steve! What time is it?

Van zijn het album wat zijn doorbraak all over the world en ook zeker in Nederland, Born in the USA, was, komt dit nummer My Hometown, Bruce Springsteen en de E Street Band. Het volgende nummer, dat kennen we allemaal uit de reclame van een grote Zweedse warenhuizen, meubelzaak. Hier in de stad Groningen heb je ook zo'n ding. Weet je wel, die blauwe met die gele letters. Nou, meer hoef ik niet te zeggen. Zij hebben dat nummer ooit eens een keer ook gebruikt voor een commercial. Het is van een band en eigenlijk waar ze naar vernoemd zijn, die heeft het nooit ingespeeld. Ik heb het over Edward Sharpe in de Magnetic Zero. Maar Edward Sharpe, die bestaat niet. De zanger en de frontman, die heet Alex Ebert. En ja, hij had een periode moeilijk. Hij had drugs gebruikt. Hij werd weer clean. Hij zou een boek schrijven. Het is nooit uitgegeven. Maar dat ging over een figuur genaamd Edward Sharpe. En die naam heeft hij aangehouden. En hij heeft dit deuntje opgeleverd.

0: Uiteindelijke home. Home is where the heart is. Dat zeggen ze hier dan over het algemeen. Dat is de zin, hè. Maar in dit nummer, home is wherever I'm with you. Edward Sharpe in de Magnetic Zeros. En dan ga ik verder. Nee, ik ga nog niet verder, want ik heb nog steeds je hulp nodig. En waarmee? Hiermee.
1: What do you want to hear at Songs and Stories? The original or the cover?
0: Ja, volgende uur ga ik het nummer Hit the Road Jack draaien. Maar welke uitvoering wil jij horen? Het origineel van Ray Charles of de cover van, bijna 15 jaar later, van de Canadese Stampeders? En ja, die hebben die geweldige uitvoering met Wolfman Jack erin.

0: dit is de uitvoering van Will I Am uit de film Madagascar. I like to move it, move it. En dat nummer dat kwam ergens uit 2008. En dan gaan we een heel eind terug in de tijd naar...
1: The hits of the 50s, 1953.
0: Ja, 1953, uit dat jaar komt het nummer Move It On Over van Hank Williams. De tekst van het nummer is ontzettend grappig en herkenbaar. Een man komt midden in de nacht stomdronken thuis... Ja, de vrouw zag de bouw langer, heeft de deur op slot gedraaid... en hij moet wel in het hondenhok slapen. Move it on over, rock it on over. Move over, little dog, because big dog is moving in.

Ja, heerlijk. Deze Hank Williams, Move It On Over. Ik blijf nog even in het verleden met een volgende nummer. Het is een bluesnummer en Klaas, welke Klaas? Klaas Zuidema natuurlijk, die had hem op zijn lijstje staan. Ja, hoe kan er ook anders een bluesnummer? Dat was te verwachten, maar dat is helemaal niet erg in dit geval. We gaan naar de rauwe, dampende bluescène van Chicago. Moving Out of the Ghetto van A.C. Reed is een absolute masterclass in funky blues. Met zijn snerpende saxofoon en gorddroge zangstijl wist Aaron Corton Reed een uniek geluid neer te zetten. Hoewel hij vaak in de schaduw stond van de allergrootste bluesgiganten, is zijn eigen werk en dit nummer in het bijzonder puur goud. Hier is hij met Moving Out of the Ghetto.

0: Ja, wel een beetje ironisch dit nummer natuurlijk. En Moving Out of the Ghetto, omdat hij zoveel geld verdiend heeft. Terwijl de blues is eigenlijk muziek. Ja, dat is geworteld in de ellende en de armoede van de ghetto. Ja, je kunt het heel mooi samenvatten. Je kunt de man wel uit het ghetto halen, maar de blues haal je nooit uit de man.
1: Hallo, Stefan Stas hier van NPO Radio 5. Hier volgt een out-of-the-box waarschuwing. Dit nummer valt buiten het Songs and Stories thema van deze week. Remember.

0: Oh, heerlijk. Blood, Sweat and Tears. Allemaal toetertjes. Piano's en al wat meer zijn een heerlijke tekst. And When I Die.
1: What do you want to hear at Songs and Stories? The original or the cover?
0: Ja, in het volgende uur, ergens tussen 7:15 en 7:15 zal het worden. Ga ik het nummer draaien. Hit the Road Jack. En je kunt kiezen uit het origineel van niemand minder dan Ray Charles. Of de cover van de Stampeders uit 1975. Allebei heerlijke nummers. Maar het is aan jullie om te kiezen welke uitvoering dat ik ga doen. Laat me weten via 06-1392-8528. En ik ga verder met een prachtig nummer. Chris Stapleton van zijn gelijknamige album. Want verhuizen, dat is toch ook een beetje starting over.

0: Songs and Stories met Dick Stompels.
1: Ja, het is 7 uur geweest en je hoorde zojuist Chris Stapleton met het prachtige Starting Over. En 7 uur, dat betekent dat eerste volgende nummer daarna is...
0: Tours met Songs and Stories.
1: Ja, precies. Tours met Songs and Stories. En het volgende nummer, ik heb nog gezocht naar andere nummers, maar kon ze zo gauw niet vinden wat ermee te maken heeft. Maar iets waar je wel blij van wordt, waar heel veel mensen wel blij van worden. Ik weet niet of dat in de toekomst ook zo blijft. De hypotheekrenteaftrek gaat er weer af. Maar ach, daar maken René Vroger en het goede doel zich geen zorgen meer om. Van alles kan een mens gelukkig maken.

Ja, René Vroeger samen met de goede doelen. Een eigen huis, een plek onder de zon. Het was een jukkel van een hit. En het eind van de jaren 80. Het volgende nummer. Ja, je hebt nummers van Bruno Mars die vaak bij huwelijken gedraaid worden. Maar het schijnt dat het volgende nummer ook een ultieme bruiloftsklassieker is. Dat het vaak gespeeld wordt. En vooral vanwege de zin die ook op menig tegeltje aan de muren hangt. I think I was blind before I met you. En die regel komt uit het volgende nummer van de groep Bright Eyes. First day of my life.

0: Ja, het prachtige First Day of My Life van de groep Bright Eyes. En het volgende nummer, ja, je hebt in de hele geschiedenis altijd van die golfbewegingen. Dan doen de mensen dit en dan... Nog een toegift? Nou, dat weet ik niet. Van die golfbewegingen, dan trekt iedereen naar de stad en dan trekt iedereen weer naar het platteland. Ja, en in het eind van de jaren 60 had je één nummer wat het officieuze volkslied was van de hele Back to the Land beweging weer kreeg. Het begint met een die zeer bekende fluit. En als dat begint, dan ruik je de modder van het Woodstock terrein. Voel je de drang om de stad achter je te laten. En over welk nummer heb ik het dan? Ach, de beetje muziekkenner weet al dat ik het dan heb over Can't Heat met het nummer Going
1: 1968.
0: Up. 1968. Met het prachtig nummer Going Up to the Country. En de opvallende stem is van Alan en Blind O. Wilson.

En van Can't Heat aan eind jaren 60 kan ik naadloos overgaan naar 1996 met het nummer van The Peaches van The President of the United States. Want ze zingen Moving to the Country.

Ja, de President of the United States of America. En die zongen over Peaches. En in 1994, net voordat ze wereldwijd doorbraken met het album waar dit nummer op staat, mochten ze optreden tijdens een politieke bijeenkomst in Seattle, waarbij de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton ook aanwezig was. Clinton kon wel lachen om de naam van de band en gaf ze na afloop persoonlijk een hand. Chris Bellew grapte later dat ze vanaf dat moment officieel goedgekeurd waren door het Witte Huis. En het volgende nummer, ja, het komt van zijn prachtig album. En het is een eerbetoon aan alle oude country nummers waar hij mee opgegroeid is. En het album heet The Blue Ridge Rangers Ride Again. Dat album komt uit 2009. Hij heeft somewhere in the 70s of 80s ook al een soortgelijk album gemaakt. Maar hij deed het nog een keer weer over. En waarom past het nummer Haunted House zo naadloos in mijn thema van vanavond? Hij zingt het zelf.

0: Ja, de jankende gitaren, ik hou ervan. En zeker als ze het geweldige stemgeluid van John Fogerty ondersteunen. Haunted House.
1: What do you want to hear at Songs and Stories? The original or the cover?
0: Ja, nog een paar liedjes en dan ga ik het nummer Hit the Road Jacket draaien. En het is aan jullie, en dat heb ik al vaker gezegd, welke versie je wilt horen. Je kunt kiezen voor het origineel van niemand minder dan Ray Charles, of je gaat voor de coverversie van de Stampeders. Laat me het weten en doe dat via 06-1392-8528. Ja, en dan verhuizen is het thema. En je kunt er moeilijk over doen. Je kunt er makkelijk over doen. Waar wil je heen? Hoe zorg je ervoor dat jouw huis ook jouw thuis wordt? Ja, het is gewoon vaak het gevoel. Oh, I want to be with you everywhere. En daarover zingt Fleetwood Mac.

Het album was Tango in the Night, het jaar was 1987. De naam van de band is Fleetwood Mac. En zij zongen ja, het heerlijke, prachtige Everywhere. En dat vanavond allemaal in het thema rondom verhuizen en een nieuwe start maken en alles wat daar mee te maken heeft. En ook het volgende nummer, ja, dat heeft er zeker wel mee te maken. En waarom zou je zeggen, nou, het is heel makkelijk. In dit nummer zingt hij, and you may find yourself in a living in a shotgun shack. And you may find yourself in your beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Talking Heads, Once in a Lifetime.

0: Ja, en wie nog durft te zeggen dat 1984 niet een van de allerbeste jaren in de popmuziek was. Nou, die zal dan zeker nog eens een keer dit concert opnieuw moeten gaan bekijken en beluisteren. Maar ook tal van andere hits uit dat jaar. Talking Heads, Once in a Lifetime.
1: Dit is de bijdrage van de Beuk.
0: Ja, de bijdrage van de Beuk, daar ben ik aan toe. En dat is dan ook weer vaak.
1: Muziek neemt je mee.
2: Aardbevingen.
3: Tegenkaapte passagiersvliegtuigen.
1: Vertel jouw song en story in Waar Was Ik Toen?
0: Ja, waar was ik toen? De bijdrage van de Beuk. Nou, Albert Beukema uit Meppel. Goede wijn, behoeft geen krans meer. Ik hoef het toch hopelijk niet iedere week te vertellen dat hij de columnist van dit programma is. Hij schreef het volgende. Fijn om hem weer eens te noemen bij het thema verhuizen. De roodharige krullenbol Mick Hucknall uit Manchester. Of hij met zijn 65 jaar nog steeds rood haar heeft, waag ik te betwijfelen. Zijn band Simply Red werd er destijds simpelweg wel naar vernoemd. Lucas, en die heeft het nummer ook op zijn lijstje staan. Dienek en ik zagen hem in Waar Was Ik Toen op 20 november 2015 schitterend in een uitverkochte Ziggo Dome. Geweldig hoe 17.000 mensen uit volle borst songs als Holding Back the Years en If You Don't Know Me By Now meebrulden. Het was een geweldig concert waar we nog regelmatig op terugkijken. Voor vanavond graag van Simply Red de song Move On Out. Afkomstig van het album Men and Women uit 1987. Het is een nummer over een relatie die voorbij is. Iemand die tegen de zanger zegt dat ze van hem af wil en hij beter kan vertrekken. You better move on out now. Leave town and get on out now. De zanger blijft kalm en benadrukt sarcastisch dat hij het flatje heeft gehuurd en dat zij maar moet vertrekken. Kortom, een song over een breuk in een relatie en dat de ander maar moet opstappen. Prachtig. En vorige week zaterdag, ik weet niet of je het gezien hebt Albert, was er een concert op BBC Two. Ja, zaterdagavonden van BBC Two zijn altijd magisch als je muziekliefhebber bent. En daar zonden ze een prachtig concert uit van Simply Red, opgenomen ergens in Chili. Nou, ik heb echt genoten. Ik kon maar niet naar bed gaan. Het was tegen 12 uur, 1 uur. Maar iedere keer kwam er weer een klassieker voorbij. En dit nummer, ik heb hem niet gehoord, maar die zal zeker ook gespeeld zijn. Maar hier is die, omdat Albert erom vroeg. Move On Out van Simply Red.

0: Ja, hij is er weer. Klaas Zuidema, de man die straks om 8 uur de schuiven en de knoppen en de muziek overneemt. Als het de technisch gesproken goed gaat. Vorige week liet de techniek in de steek. Is hij op een gegeven moment naar huis gegaan. Zit te janken dat hij niet zijn 2,5 uur durend programma Crossroads Blues Radio kon doen. Hé, hey, we zijn zover. Ik ben erachter wat jullie keuze is geworden. Oh nee, ik ga eerst deze nog even klaarstaan. Even zien.
1: The station that brings you music from every decade, every day of the week, every hour of the day.
0: Ja, zeker. We gaan verder met, jullie zijn eruit, het nummer Hit the Road Jack. Je kon kiezen uit de versie van Ray Charles uit 1961 of de versie van de Stampeders uit 1975. Ja, het nummer, het is een soort vraag- en antwoordspel. En op het origineel van Ray Charles werd daaruit gezongen met Margie Hendrix. De twee hadden in het echt op het moment van de opnames een heftige geheime verhouding. En de woede en de spanning die het nummer hoort. Nou, daar hoefden ze niet zo heel veel moeite voor te doen. Dat was behoorlijk levensecht. Hij heeft het zelf niet geschreven. Percy Mayfield heeft het ooit geschreven. Maar die kreeg een zwaar auto-ongeluk, raakte vermengd. En die ging zich alleen toeleggen op het inzingen van demo's. Het is een van de kortste nummers uit de geschiedenis. 1 minuut 56. En een van de kortste nummer 1 hits is het zelfs. Het is niet de versie van de Stampeders geworden. Ik vind het jammer. Vandaar lag een prachtige rol weggelegd voor Wolfman Jack natuurlijk. Die moeten we missen. Maar dus we gaan gewoon luisteren naar het origineel.
2: Soms kennen we alleen het origineel. De andere keer de cover. Beide zitten ze in de cover-koffer. Welke song komt er deze week uit? Dit is het origineel.

Ja, nog 1-2 minuten. Hit the road, Jack. Ray Charles, daar hebben jullie voor gestemd. Ja, tal van redenen dat je moet verhuizen. Omdat je wilt, omdat je moet, zoals in mijn geval. En het moeten verhuizen, dat komt ook in het volgende nummer aan bod. Dat wordt prachtig gezongen in het nummer van door Crosby, Stills, Nash en Young. Het is het bloedstollend mooie This Old House. Because the bank van, man van de bank is gonna come and take it all away.

Ja, van het album American Dream. En eigenlijk was dat het eerste album wat ze weer uitbrachten na hun magistrale déjà vu uit het begin van de jaren 70. Maar dit was het. Ja, ik vind het een prachtig mooi nummer. This Old House. Het vorige uur draaide ik van Hank Williams het nummer Moving On Over. En door de mensen die echt verstand van muziek hebben, wordt soms gezegd, nou, dat neigde al heel veel naar echte rock and roll. Oh, dacht Bill Haley, dan kan ik dat ook. En hier is hetzelfde nummer in de uitvoering van Bill Haley en his Comets, Moving On Over.

0: Ja, en dan ze zegt, dit lijkt wel heel veel op Rock Around the Clock. Dat klopt ook wel. En hoe kan dat allemaal? Nou, gewoon.
1: This is Rock and Roll Radio. Tune it in. Rip that knob off. Don't touch that dial. Stay tuned for more Rock and Roll.
0: Ja, ik heb nog twee nummers klaarstaan. En de eerste is een nummer en dat komt uit.
2: It's 1966 again.
0: Van het album Past the Sage, Rosemary and Thyme. Het prachtige, ja, Homeward Bound. Van Dat is waar je naar verlangt. Simon & Garfunkel.

Ja, prachtig. Simon & Garfunkel, Homeward Bound. En ik heb er nog eentje klaarstaan. Ja, die heb ik. Je bewaart altijd het mooiste voor het laatst, natuurlijk. Hè. En dat is een nummer wat zeker niet mocht ontbreken. Het komt van zijn album The Stranger uit 1977. En dan heb ik het over Billy Joel. En die heeft het over Moving Out, Anthony's Song.

0: Ja, de verhuiswagens van Billy Joel vertrekken al. Die van mij moet nog even een dikke anderhalf maand wachten. Zoals het nu lijkt, ergens begin juli ga ik verkassen. Hey, bedankt voor het luisteren allemaal. Dit was Songs and Stories, allemaal rondom het thema verhuizen en alles wat ermee te maken heeft. De komende 2 uur, als er geen technische problemen weer zijn, Crossroads Blues Radio van Klaas. En ik ben er volgende week weer en komende donderdagavond samen met Eppe Roots Rock Radio. En dan draaien we heel veel muziek waarbij we vooruitkijken naar het concert wat we zaterdagavond gaan zien van Emmylou Harris. Hey, bedankt. Doei doei.
1: Songs and Stories. Bij Omroep Het Hoge Land.
2: This brings us to the end of our program for this evening. Musical entertainment will continue on radio throughout the night. But for now, on behalf of your DJ, we would like to wish you a peaceful night and a pleasant and safe journey home. Thank you for listening. Good night.
3: Altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land. Omroep Het Hoge Land.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardi Stemerding.
5: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
4: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land. Het Hoge Land. Omroep Het Hoge Land.
6: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
7: Technischexpertjansen.nl.
9: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
10: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
3: Omroep het Hoge Land.

0: Ja, dinsdag 19 mei 2026 na 8 uur. Dat betekent Tuesday Blues Day bij Omroep Het Hoogeland. Vanaf het Mediapark en wens hem een keer van harte welkom bij aflevering 257. Ikzelf deze keer vanavond tot een uurtje of 10:30 Crossroads Blues Radio. Dick nog even weer bedankt voor Songs and Stories. Dick die gaat nu verhuizen richting huizen, neem ik aan. Of hij gaat even bij zijn maîtresse langs, weet ik niet. Maar,
1: helaas?
0: Oké. Okay. Ja. Hey Dick, wat rust. Ja, Dick gaat naar huis. Prachtig programma Songs and Stories. Hij is de volgende week uiteraard weer. En donderdag is hij er ook samen met Appen met Roots Rock Radio. Ja, vorige week ging niet helemaal goed en dan ben ik maar gestopt. Dus ja, ik ga gewoon deze aflevering nog een keer doen. Aflevering 257 XL. Ik begin wederom met de Tangiers. Nee, dat doe ik niet. Ik begin met Fungus Blues. Dat lijkt me veel leuker. Samen met Scott Pemberton. The Changing of the Clowns.

Ja, altijd lekker om te beginnen met Funk Ranch Blues. Frank Swart is de man achter Funk Ranch Blues. En die heb ik met de Rhythm and Blues Night op zien treden. Hij was bassist bij... bij wie was hij? Bassist? Ja, ik weet het niet meer. Dat is ook bijzonder. Ja, natuurlijk weet ik wel. The Right Reverend Crow, Nathan Bell. Prachtig optreden was dat. Maar dat terzijde. De Tangiers Blues Band had ik erover. Die zijn opgericht in 1998 in New York. Ik weet niet of ze nog bestaan, maar dit is een nummer uit 2011. Dat heet Welcome Home Blues.

The Tangiers Blues Band, Welcome Home Blues. Ja, Tangier, dat is ook een plaats in Tunesië volgens mij. Het is in ieder geval een plaats. De Damned and Dirty, prachtige band uit Nederland. Die 2012 zijn ze opgericht in Zaandam. Door zanger, harmonica-speler Kevin de Harde en gitarist Micha Sprenger. Ze begonnen met z'n tweeën, inmiddels zijn het vijf leden. En ze hebben een prachtig nieuw album uit. Dat heet Fading Sun. En daarvan draai ik het nummer Last Night. En tussen haakjes, Lost My Mind.

0: Ja, dat kennen we van The Damned and Dirty, Last Night, Lost My Mind.
1: Origineel en cover.
0: Ja, ik ga een nummer draaien, dat heet Soul Shine. En ik ga trouwens een live uitvoering doen. En dat is van de Live de Leeuw Band van het prachtige dubbelalbum A Mighty Fine Live Album. Ja, wat een mooie titel. En als jij nou weet van wie het nummer origineel is, nummer Soul Shine, dat komt uit 1993 volgens mij, voor het eerst uitgebracht. Is in de jaren 80 trouwens al geschreven. Als jij weet wie het als eerste heeft uitgebracht en wie het heeft geschreven, het nummer Soul Shine, dan mag je dat appen naar 06-139-285-28. En wat ik al zei, en natuurlijk vanaf vinyl, prachtige live-uitvoering van Live de Leeuw Band. MUZIEK

Ja, heerlijke uitvoering van Live de Leo Band. Live uitvoering. Het nummer Soulshine. Als jij weet wie dit nummer heeft geschreven, en als jij ook weet wie het nummer als eerste heeft uitgebracht, dan mag je dat appen naar 06-139-285-28. Het is niet zo heel moeilijk. En ik zal je eerlijk vertellen, ik heb het... Even kijken, januari vorig jaar heb ik hem ook al een keer gedaan. Ja, als je op de site kijkt van crossroadsbluesradio.nl... dan zie je alle origineel en covers vanaf 2024 staan erop. Ja, het nummer is ook al een keer uitgebracht, even een kleine hint... uitgebracht door The Allman Brothers Band, ook door Beth Hart. Maar wie heeft het als eerste uitgebracht en wie heeft het gecomponeerd? Ga ik ondertussen verder met een band die heet de Hillbilly Vegas. En ja, die komen uit Oklahoma. En dat is heerlijke southern rock muziek. En die hebben een nieuw album uit A La Mode. En daarvan draai ik Down the Honky Tonk.

Hillbilly Vegas, Down the Honky Tonk. Een dame uit Spanje, linkshandige gitariste, zangeres Susan Santos, heeft ook een prachtig nieuw nummer uit. Dat heet El Camino. Ja, waar gaat dat over?

Heerlijk nummer van Susan Santos, El Camino. Ja, 5 mei was ik absent. Ik was niet in de studio. Ik was in Assen, het bevrijdingsfestival, bij het bluespodium. En de tweede band die daar optrad, daar was ik ook meest nieuwsgierig naar. En ik moet zeggen, die vond ik ook eigenlijk de beste die erbij was. Ik heb het over de band uit Parijs, Jesse Lee en The Alchemists. En Jesse Lee Houllier, dat is de zangeres, en die speelde ook prachtig gitaar. Ja, die hebben een heerlijk optreden, hebben ze daar gegeven. En ik heb natuurlijk toch maar die dubbel LP gekocht, Legacy uit 2025. En daarvan draai ik een nummer. En misschien kom je er bekend voor. De nummer heet You're the One That I Want.

0: Is dat musical of zo? Heet dat zo? Musical? Muziekfilm? Weet ik veel. Grease. Ja, ik heb helemaal niks met dat soort dingen, maar het is een eigen. Maar Koosje en Erik hadden het direct door. Het komt uit Grease. You're the one that I want. En Jesse Lee, die vertelde ook. Ze waren een keer aan het pielen in een studio. En dan waren ze dit nummer een beetje. En ja, dat vonden ze grappig. En ze hebben het opgenomen. Het is, ja, ik vind het een prachtige uitvoering. Jesse Lee en The Alchemist. Heerlijk.
1: Album van de week.
0: Iedere week in samenwerking met Marjolein van Dam van die mooie praatzaken in Hogezaand, genaamd Evelien Hovercheck. Deze keer gekozen, trouwens vorige week ook wel, maar dat is logisch. Een muzikant uit Noorwegen, hij komt uit Haugesund. En ja, ik heb het over Björn Berge. Het album dat, is een eerbetoon aan de Amerikaanse cultband Morphine. En het album heet ook Morphine. Heerlijke muziek en daarvan draai ik het nummer met een prachtige titel: French Fries with Pepper.

Ja, een keer weer anders. Björn Berge, French Fries with Pepper van het album Morphine. En dat is album van de week. Ga nu even, een necrologie doen. Want de zanger van de Altered Five Blues Band, Jeff Taylor, die is 30 april of 64-jarige leeftijd overleden. Hij is vredig in slaap gevallen in zijn huis. En de band die komt uit Milwaukee. En hij is de medeoprichter. 2002 zijn ze opgericht. Ja, en toch hebben heerlijke muziek gemaakt. En best wel een groot verlies natuurlijk. Jeff Taylor is niet meer onder ons. Van het laatste album Hammer and Chisel draai ik daarom. Speciaal voor Jeff Taylor. Headline Blues.

0: Ja, eerbetoon aan Jeff Taylor, de charismatische zanger van de Old Route 5 Blues Band. Headline Blues.
1: Hi there, this is Anders Damås from Norway. You're listening to Crossroads Blues Radio with Klaas Zoudemar.
0: Ja, en Anders Damås en The Acres of Corn, die hebben een nieuw nummer uit, dat heet Ramboogie Café.

0: Ja, vrolijk nummer van de Anders Damas in the Acres of Corn, Rum Boogie Café. Ga ik naar een band uit Toronto in Canada, een van mijn favoriete live bands van de laatste jaren.
1: Hi, this is Megan Parnell from the band Bywater Call out of Toronto, Canada, and you're listening to Crossroads Blues Radio with Klaus Zadema.
0: Ja, en Bywater Call staat ook op het Rips and Blues Festival in Raalte dit Pinkster weekend. Prachtige liveband. En ik weet haast wel zeker dat Erik Tjabas uit Roden die band gaat zien. Geniet van het nummer Nightmare van een eerste album uit 2019 alweer.

0: blijft prachtig, vind ik. Bywater Call. Nightmare, nummer 7 door zangeres Megan Parnell. Samen met echtgenoot gitarist Dave Barnes. Van een debuutalbum, waar ik al zei, uit 2019. Heerlijke muziek. Genieten van zondag staan ze op Rips and Blues.
1: Artiest van de maand.
0: Ja, het is alweer half mei, maar 5 mei was ik er niet. Vorige week was de, ging het niet helemaal goed. Uitzending gestaakt, dus ja, nu is het alweer 19 mei. Het is niet anders, maar ik heb gekozen voor Joseph Benjamin Hutto, oftewel J.B. Hutto, Amerikaanse bluesmuzikant. Hij is heel erg, heel sterk beïnvloed door Elmore James. En hij werd bekend door zijn slide-gitaarspel. Prachtige muzikant was het, J.B. Hutto. En ik draai het nummer Summertime.

0: Ja, heerlijk. Summertime, J.B. Hutto en The New Hawks. Komt van het album Keeper of the Flame uit 1980. En Koosje schrijft net, het is een nummer van Ella Fitzgerald. Ja, dat wist ik niet. En als Koosje dat schrijft, dan zal dat ongetwijfeld zo zijn. Ik ga naar een Zwitserse bluesrocker. Ik heb het over Mark Amatcher. En die heeft een nieuw nummer uit en dat heet Streets Are Golden.
1: Come on.

Ja, heerlijk. Mark Amateur uit Zwitserland. Streets are Golden. Nog even terugkomen op het nummer. Ja, dat brengt wel weer wat teweeg. Het nummer Summertime, waar ik draaide van J.B. Hutto. En Koosje zei, is een nummer van Ella Fitzgerald. En, ja, die zal er ook ongetwijfeld uitgebracht hebben. Maar ik heb het gauw even opgezocht. Het nummer is voor het eerst uitgebracht in 1974 door... moet ik even kijken, door... Abby Mitchell, en daar staat erbij Under the Direction of George Gershwin. En dat heeft te maken met Porgy and Bess. En dat nummer is 2597 keer gecoverd. Dat heb ik nog nooit eerder gezien, zoveel. Onvoorstelbaar, maar ja, leuk. Dat, ja. Toch bedankt voor de tip, coachje. Ga ik, wat ga ik doen? Ik ben de hele vrouw kwijt. Ja, wat ga ik doen? Oh ja, ik ga naar Harrell... Young Rebel Davenport. En ja, daar is ook een prachtige jongeman. Die is 19 jaar. Hij is 19 jaar. En hij is geboren in Vicksburg, Mississippi. En ja, hij is opgegroeid natuurlijk met de Delta Blues. En, maar hij maakt muziek. Dat is een mix van Delta Blues, Chicago Blues en Soul. En er komt in juni komt zijn lang verwachte debuutalbum komt eindelijk uit. En daarop vooruitlopend alvast weer een nummer. Het nummer Giving Me the Blues. Harold Young Rail Davenport.

0: verkeerde knopje. Ja, prachtig. Harold Young Rail Davenport met Giving Me The Blues. En over Giving Me The Blues gesproken.
1: Blues album top 10.
0: Ja, iedere week in samenwerking met RootsMusicReport.com. 14 na 10, Bob Corritore en Friends. Heerlijk, Ernestine Blues. 18 na 9, ik heb er al een nummer van gedraaid. The Altered 5 Blues Band, Hammer and Chisel. 1 naar 8 gekelderd, Blast Off, featuring his all-star band. Ik heb er voor Duke Robillard. Was ook op Rhythm and Blues Night. Was niet zo bijzonder, vond ik persoonlijk. Laura Chavez, die staat op nummer 7, komt van 28 met My Voice. Mike Gulden, ook zo'n heerlijk album, While I Can, van 7 naar 6. Ja, nummer 5 in de blues album top 10 vanaf 12. Jennifer Lynn in The Groove Revival met Electric Eden. 4, ja, 4 nieuw binnen. Taj Mahal en die Phantom Blues Band met Time. 10 naar 3 gestegen Rick Vito met Slide Master. 6 naar 2 Seth James, ik kom er niet meer uit, met Motormouth. En ja, dat is ook sowieso al, het is een mooi album, maar ook een prachtig hoes. Seth James. En van 3 naar 1 de C.D. Woodbury Trio met het album Bulldog. Ja, tot zover die bluesalbum top 10, even aan de kant zo. En uit die bluesalbum top 10 heb ik een nummer gekozen van het album Slide Master van Rick Vito. Rick Vito, ken je misschien nog, die heeft van 1987, 1991, speelde die in Fleetwood Mac. Van het album draai ik Slide the Blues.

0: Rick Vito, Slide the Blues. Je luistert naar
1: Blues Radio.
0: Ja, dat doe je bij
2: Omroep het Hogeland.
0: En we hebben bij deze omroep nog meer programma's, uiteraard nog meer radioprogramma's. En wat te denken van morgen? En morgen is het weer woensdag, gehaktdag. En dan tussen 8 en 10, dan knalt de rock'n'roll, dat knalt uit je speakers. En het is dik twee uur lang. Heel rock'n'roll radio morgenavond tussen 8 en 10 op deze zender. Allerlei vaste rubrieken, wat oud werk, wat nieuw werk. Altijd leuke verrassingen, ook heel vaak hele prachtige titels zitten ertussen. En het wordt allemaal gepresenteerd en samengesteld door niemand minder dan Mr. Decibel hemzelf, Ben Verweda. Dus morgen tussen 8 en 10. Heel rock'n'roll radio. Ga ik naar een Nederlandse band, ook zo'n prachtige band, No King. En van het album Roadside Rhythms uit 2025. Geschreven door Stijn Middelhuis. Het nummer Midnight Misery.

0: Ja, hier hou ik van. Heerlijk, lekker lang nummer. 7 minuut 42. Midnight Misery van de Nederlandse band No King. Ja, fantastisch.
1: Mooi, Klaas. Play me some blues.
0: Ja, ik ga naar een muzikant uit Australië. Ash Grunwald heeft een nieuw nummer uit. Give Something Away. En dit is de gospel version.

Ja, een applausje voor niemand minder dan S. Grunwald uit Australië. Give Something Away. En een van de ongeveer 14 kinderen van R.L. Burnside. Die heet Gary en die heeft in augustus 2025 twee nummers uitgebracht. Eén van Young Country Boy.

0: Gary Burnside, heerlijk nummer, nummer 8, Young Country Boy.
1: Origineel en cover.
0: Ja, ik draaide het eerste uur een nummer Soul Shine. En dat was de uitvoering, live uitvoering van Live de Leo Band. En ik vroeg jou, wie heeft het geschreven en wie heeft het als eerste opgenomen? Ja, wie heeft het geschreven? Dat is niemand minder dan de fantastische gitarist Warren Haynes van Government Mule. En natuurlijk heeft hij ook in de Allman Brothers Band gezeten. En wie het als eerste uitbracht, dat was Larry McRae, de bluesrock gitarist uit de Arkansas. Op zijn album de Delta Hurricane in 1993. Die Allman Brothers Band die nam het nummer pas een jaar later op hun album Where It All Begins. Ja, het is een heerlijk nummer. En zoals ik al zei, ik heb het al een keer eerder gedaan, maar ik vond die live uitvoering van Live de Leeuw zo mooi. Ik denk, ik doe gewoon nog een keer origineel in cover. Larry McRae, Soul Shine. En ik moet nog even zeggen, Erik Chabas, Koosje Klunder en Ben Verwena hadden het goed. Zowel de schrijver als de uitvoerder. Hier komt-ie.

Ja, onvoorstelbaar prachtige nummer vind ik het. Alle uitvoering vind ik ook mooi, ook voor die Allman Brothers Band en ook zeker van Government Mule. Deze was van Larry McRae, Soulshine. Ja, prachtige muziek. Over prachtige muziek gesproken. Jennifer Lynn en The Groove Revival, die hebben een nieuw album. Electric Eden, die staat ook in de Blues album top 10. En ja, Jennifer Lynn, die komt uit Minneapolis in Minnesota. En is ja, best wel een gevestigde naam inmiddels in de blues rock scene. Nothing Holding Me Down.

0: Oh, thank you. Thank you very much. We appreciate that.
1: Ja, en ik waardeer het ook. Heerlijk. Jennifer Lynn in The Groove Revival. Nothing Holding Me Down. Ja, ook zo'n fantastische muzikant vind ik persoonlijk. Geboren in Engeland, al jaren woonachtig. In Amerika, ik heb het over niemand minder dan Joanne Shaw Taylor. En die heeft wat nummertjes uitgebracht. 4 stuks, 8 mei jongstleden. Er komt ook weer een nieuw album aan volgens mij. En een van die nummers is samen met Orianti. Die is geboren in Australië. Ook bekend natuurlijk van Alice Cooper. Daar zat ze in de begeleidingsband. Joanne Shaw Taylor en Orianti. What good is my love?

Ja, heerlijk. What Good Is My Love van Joanne Shaw Taylor samen met Orianti. Een muzikante uit Noorwegen, Monica Nordli. En die doet heel veel, die werkt heel veel samen met haar man, Steinar Albrechtsen. En ja, die maakt een heerlijke muziek. Maar ze maakt ook solowerk. En ja, ze heeft mij toen vorig jaar haar album Hard Working Woman heeft ze mij toegestuurd. En ja, dat vond ik fantastisch. Helemaal uit Noorwegen. En ik draai het laatste nummer van deze LP. En hoe toepasselijk. In the End.

0: Ja, even lekker rustig nummer tussendoor. Monica Nordli, In The End. Prachtig vind ik het.
1: Album van de week.
0: Ja, wat ik al zei. Björn Borge is anders. Björn Berge. Die komt ook uit de Noorwegen trouwens. En het album Morphine. Een ode aan de cultband Morphine. Het nummer waar ik ga draaien. 11 o'clock.

Björn Berger, heerlijk. 11 o'clock. Ik ga naar Mick Colessa. En die worden wel Mitchie Sippy Mick genoemd. En dat is een samentrekking van de staten Michigan en Mississippi. Hij is geboren namelijk in Michigan. Hij heeft meer dan 30 jaar in Mississippi en Memphis gewoond. Daar heeft hij heel veel invloeden opgesnoven. Hij heeft een nieuw album, Blue to the Bone. Daarvan draai ik Mr. Right.

done wrong.

Ja, heerlijk hè. Mr. Right van Mick Colessa. Ja, ik weet niet of jij voetbal volgt. Ik ben namelijk de enige competitie die ik volg. Dat is de Engelse competitie. Dat is de Premier League. En het is daar rete spannend. En vanavond zijn er twee wedstrijden. En dat is Bournemouth tegen Manchester City. En dat staat nog steeds 1-0 voor Bournemouth. En als dat zo blijft, dan is Arsenal kampioen. Dat zou fantastisch zijn. En ja, Chelsea tegen Tottenham, tegen de Spurs, dat is ook 1-0. En Spurs en West Ham United, die strijden allebei nog om degradatie te doorlopen. Ja, superspannend daar zo. Ja, ik praat er anders nooit over, maar ik denk, ach, laat ik het even vertellen dat ik dat interessant vind. Ja, ik ga naar een keer naar vinyl. Ik ga naar het album Rio Grande Mud. En dat is van ZZ Top uit 1972. LP trouwens geproduceerd door Bill Ham, een hele bekende producer. De nummer heet Francine. En dat is samengeschreven met Steve Perrin en Kenny Cordray. En maar de band heeft die beiden een jaar lang buiten de credits gehouden. En ja, nu is dat allemaal wel goed gekomen. Maar ja, het is niet netjes natuurlijk. Maar wel een prachtig nummer uit 1972. Vanaf vinyl, Friend.

Francine van ZZ Top. Het was, dit nummer is als enige van het album op single verschenen. En volgens mij is er ook nog een top 10 hit geworden in Amerika. Ja, ik heb verder niet zoveel met hits en weet ik veel. Maar ja. The Reverend Peyton's Big Damn Band. Die heeft vorig jaar een album uitgebracht. Honeysuckle. Er staat een nummer op samen met The Dead South. Een heerlijk nummer. The Good Die Young.

0: Heerlijk. The Reverend Peter's Big Damn Band and the Dead South. The Good Die Young.
1: Artiest van de maand.
0: Ja, J.B. Hutto. The Sky is Crying.

0: Ja, dat is toch fantastisch. JB Hutto, the sky is crying. Ja, ik vind dat gewoon heerlijke muziek.
1: You gotta move. Dit is Harry van Lier. Je luistert naar het programma Crossroads Blues Radio met Klaas Zuidema. You gotta move.
0: Ja, deze aflevering 257XL van Crossroads Blues Radio zit er weer op. Nog één nummer te gaan en dan is het weer voorbij. Volgende week ben ik er weer en dan doe ik wederom een XL-uitzending. Dus ik hoop dat je hebt genoten van de muziek en misschien heb je nog een beetje van mij genoten. En in dit geval hartstikke bedankt voor het luisteren en hopelijk luister je volgende week weer. Erik, veel plezier bij Rips in Blues en Raalte. Ik ga eruit met een nummer van Marcus King of de Marcus King Band. Die heeft een prachtig dubbelalbum afgeleverd. Darling Blue en No Room for Blue heet het album. En daarvan draai ik No Room for Blue. Ciao, ciao.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Op het Hoge Land.
7: Ze was die dag

Snap me pas als je erachter komt. Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is ze met

weer een nieuwe krant op de mat. En je was op de bank, pas 7:30 en je las dat de bommen gaan vallen en de wolken pakken samen. Bosbranden, oorlogen, knorrende magen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie.

0: promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, want toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

daar kom ik niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Op het Hoge Land.